0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
0: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Albumtracks met Bart. Elke woensdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
3: Typisch 80 met Huub. Iedere donderdagmiddag van 5 tot 6 op Nieuws.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Mooi op zaterdag met Huub iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
3: Lekker geen wekker. Iedere zondagmorgen om 10 uur met Huub op Nieuws en IWS.
8: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
9: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.
10: A matter in a cup done and also a very good champagne. It is just that terrible. She walked up to me and she asked me

0: Vossenjacht met Harry. Elke vrijdagavond van 6 tot 8 op Nieuws.
1: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl. Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Dit is Jorien Ballas met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
6: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
7: Dit is hem.

Asian Izzy, Highway to Hell uit 1979. Daarmee is het 6 minuten over 7 geworden op deze vrijdagochtend 15 mei 2026. De Ozo lekkere vrijdag op NEWS met tot aan 9 uur. Jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande neerwerkgranen.

0: Mother on Talking uit 1386. En daarmee is het kwart over zeven geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Tiësto heeft een rechtszaak tegen advocatenkantoor Grimberg Traurig gewonnen en krijgt 17 miljoen euro schadevergoeding. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de DJ door de verkeerde belastingadvies in 2012-2013 onnodig miljoenen aan de Amerikaanse belasting en boetes heeft betaald. Volgens het hof had Tiësto zijn verblijf in de Verenigde Staten aangepast als hij destijds correct was geïnformeerd over zijn financiële status. De 10 concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena van 16 mei tot en met 5 juni zorgen voor een enorme toeristische piek in Amsterdam. Omdat de shows de enige op het Europese vasteland zijn, reizen tienduizenden fans onder andere uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Booking.com en Airbnb zien een verviervoudiging van het aantal zoekopdrachten, wat de regio volgens economen miljoenen

kijkje in de hitlijst van 1983 met Agneta Vaaskak. Je hoorde The Heat Is On hier op NEWS op de Ozo Lekkere Vrijdag. Waar we zo gaan kijken in de hitlijst met Justy en Turn The Lights Off. Tot die tijd gaan we naar 1981 met ELO. Dit is Hold On Tight.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag moeten we rekening houden met buien. Er is een neerslagkans van 70% bij een maximumtemperatuur van 13 graden. Morgen neemt de kans op regen iets af naar 60% en stijgt het kwik door naar 14 graden. Zondag laat de zon zich vaker zien en wordt het met 16 graden al wat aangenamer. Maandag zet de stijgende lijn door met een lenteachtige 18 graden, ondanks een aanhoudende kleine kans op een bui.
0: De grootste pophits aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Dit is de Ochtendshow.

0: van Love uit 1983 van David Bowie hier bij de ochtendshow, waar het 3 minuten over 7:30 is geworden. We gaan zo verder met U2, Angel of Harlem. Maar eerst de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NIWS. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een 2-daags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NIWS.
2: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
4: The station with the best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
7: Nieuws Internet Radio.
3: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
8: Iedere werkdag jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

If I Were a Carpenter, oorspronkelijk geschreven door volkszanger Tim Hardin, kreeg in handen van de Four Tops een glansrijke Motown-behandeling. De krachtige en doorleefde stem van leadzanger Levy Thubbs gaf een diepe emotionele lading aan de tekst over onvoorwaardelijke liefde, ongeacht de status of beroep. Het nummer bewees de veelzijdigheid van de groep om folk-georiënteerde materiaal naar hun eigen hand te zetten. Het stond genoteerd in 1968 in de top 40, waar het een groot succes werd. Het stond 12 weken lang in de lijst en bereikte de nummer 4 positie als piek.

0: om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke Weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
8: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
9: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag.

Don Desire uit 96 van Kala bij ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 15 mei 2026. De Ozo lekkere vrijdag op NEWS met CCR en

0: 1987, Like Flying Berlin. En daarvoor namen we een kijkje in de 60s. 1969 scoorde CCR met The Bad Moon Rising. En daarmee is het 13 over 8 geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Een kamermeerderheid wil rapper J. Kanye West de toegang tot Nederland weigeren voor zijn concert op 6 juni in de Gelderdom. Vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken bezoeken de VVD en ChristenUnie het kabinet om een inreisverbod te realiseren. Hoewel het kabinet de mogelijkheden onderzoekt, waarschuwt minister Van Wil dat de juridische drempel voor het ontzeggen van toegang wegens verstoring van de openbare orde erg hoog ligt. Kelvin Evans is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 jaar voorwaardelijk voor de diefstal van onuitgebrachte muziek en tourplannen van Beyoncé. De man bekende schuld aan de inbraak in de huurauto van Beyoncé's choreograaf in juli 2025 in Atlanta. Door deze bekentenis viel de straf lager uit dan de geëiste 6 jaar. Al mag Evans na zijn vrijlating niet meer in de buurt van de slachtoffers op de bewuste parkeerlocatie komen.

met het Jordan hier bij de ochtendshow op de Ozo Lekker Vrijdag van NEWS. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Sam Fanda en Olivia Dean met Ryan Meehan. Nu eerst Edselsen, dit zijn The Patcher Boys. Well,

0: Weeroverzicht.
1: Een frisse start van de vrijdag met een matige noordwestenwind en kans op regenbuien bij maximaal 13 graden. Ook morgen blijft het licht wisselvallig met 14 graden, maar de zonkracht is met scoren van 5 wel aanwezig. Dus onderschat de kracht van de zon niet tussen de buien door. Zondag draait de wind naar het zuidwesten, waardoor de temperatuur oploopt naar 16 graden en de neerslagkans daalt tot 40%. Na het weekend mogen we ons verheugen op warmere maandag met 18 graden op de thermometer.
0: Lekker wakker worden met verse koffie en de grootste pophits. Dit is de Ochtendshow.

0: Britse formatie Roxette, namelijk uit 1994. Sleeping in my car, hier bij de ochtendshow, waar het 8:55 is geworden. We gaan zo verder met Jam en een Town Cold Palace. Eerst naar de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
4: The station with the best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
1: Nieuws Internet Radio.
3: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
7: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Berkel en Rode Reis. Daar straks live vanuit vandaan Ad Koppendraaier met de ochtend tussen 9 en 12. Wij pakken zometeen de geschiedenisboeken erbij voor de historische topnieuwsfeitjes. Verder hebben we Mike Oldfield, Ginny Bohorn, Pink en Talk Talk tot aan 9 uur. Met nu Stars on 45.

0: oh zo lekkere vrijdag op NIWS Dorpstad richting jouw weekend met Stars on 45 en Stars on 45 Volume 3. En daarmee is het 16 voor 9 geworden. We gaan onze geschiedenisboek erbij pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 15 mei 2003. De Amerikaanse countryzangeres June Carter Cass overleed op 73-jarige leeftijd na een hartoperatie. Zij was niet alleen een lid van de invloedrijke Carter Family, maar ook de echtgenote en artistieke partner van Johnny Cash, die slechts 4 maanden na haar zou sterven. 1948, de innovatieve muzikant en producer Brian Eno werd geboren in Woodbridge, Engeland. Na zijn vertrek uit Roxy Music pioneerde hij met ambiante muziek en produceerde hij legendarische albums voor artiesten als David Bowie, U2 en Coldplay. 1953, Mike Oldfield werd geboren in Reading en zou op 20-jarige leeftijd wereldberoemd worden met zijn instrumentale meesterwerk Tubbly Bells. Het album was de allereerste release op de Virgin label van Richard Branson en

0: even na 7 uur. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Lives What You Make It van Talk Talk. Maar eerst Pink, de lady van de show, samen met Night Roos en Just Give Me A Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: A+ Geveltechniek voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen. Tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+gevel-techniek.nl.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
0: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
1: Er staat een korte file op de A59, de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nieuwland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden.
2: Dit is hem, de

Shakin' Stevens, Bonnie Tyler, it's a rocking good way. Van de week hadden we nog het nieuws dat het niet zo goed ging met Bonnie Tyler. Ze is namelijk geopereerd aan de darmen. En na de operatie heeft ze zich hebben de artsen haar even in coma laten blijven om beter te kunnen herstellen. Laat ik het wel helemaal goed zeggen. Goedemorgen trouwens. En dankjewel zeggen tegen Reinier Witbol-Zeugen. Hij presenteerde de ochtendshow vanochtend weer tussen 7 en 9 en maandagochtend vroeg. Is er uiteraard weer een nieuwe ochtendshow. Dit is de oh zo lekkere vrijdag van Nieuws. Ja. En ook vandaag hebben we weer de vaste onderwerp in dit uur zometeen. Ik ga van Holland, 20 uur in de week. We gaan de plaat met het stempel bekendmaken. Verder natuurlijk vandaag in de popmuziekgeschiedenis en de cover en het origineel. Dat alles hoor je hier vanochtend in de ochtend hier op Nieuws. Zullen we maar lekker gaan beginnen, hè? Ja, het is toch een prachtige dag vandaag.

Lekkere disco-klassieker van Donna Summer, Lady of the Night, bijna 17 na 9. Ik hou van Holland. Maar dat komt goed uit, want we hebben iets Nederlandstaligs voor je klaar liggen, zoals gebruikelijk in de ochtend op die oh zo lekkere vrijdag van Nieuws. Zometeen trouwens een stoffelkring, maar eerst het goede doel en waar is hier de nooduitgang?

0: Alweer zo'n stoffig krenk.
1: 1969. En hoe vindt u dit? Een fijne gouden oude.

0: vrijdag vernieuws. Tommy Rowe en Dizzy daarvoor het goede doel. En waar is hier de nooduitgang?
1: Het twittertje van de week.
0: Deze is van Willem en Willeke. Naast de vakantiekoning hebben we nu ook de vakantiepremier. Jetje komt alleen naar huis om te provoceren, intimideren en te kleineren.
1: Het twittertje van de week.
0: En deze is van Valentijn, de rioolsjournalist. Ik ben blij dat Ajax geen internationals levert aan Oranje. Anders zou het wanbeleid waardoor Ajax de play-offs in moet ook nog een WK-voorbereiding storen. Ik eis het ontslag van de Raad van Bon, van de commissarissen, de directie en de flinke grote schoonmaak in de selectie. En het bonnetje dat mag gestuurd worden naar Sven Mislintat en Alex Kroes. Voorwaarts, mars!
1: Het twittertje van de week.

0: kan zeggen wat je wil, maar het klinkt wel lekker, hè? Die zo lekkere vrijdag. Texas, say what you want.
1: De ochtend.
0: Het is ochtend van 15 mei. Het is dag 135 in 2026. En vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Ik heb alles al vanmorgen meegemaakt. Regen, zon, echt alles al. Vanmiddag komt er verspreid over het land enkele buien voor. In het midden en zuiden komt de zon af en toe tevoorschijn. De maximumtemperatuur ligt rond 12 graden. En de wind is uit het westen tot noordwesten matig aan zee. En op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. En later wordt het in de zuidelijke helft van het land overwegend droog. En dat is toch weer lekker, hè? Uitgebreide weekendweerbericht. Komt er... ik zou zeggen haast zo aan, maar dat is niet zo. Het volgende uur. Namelijk even na 10:30 hier op die oh zo lekkere vrijdag. En dit is geworden de plaat met stempel.
2: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op nieuws, internet radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: Nieuws, internet radio.
2: Welkom. Bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws, internet radio.

0: de plaat met het stempel.
1: Ja, hoe vind je hem?
0: Ik vind hem lekker. American Cars hoorde je. Noah Kay. En straks, even na 11:30, gaan we hem nog een keer horen hier. Die oh zo lekkere vrijdag. Een moment voor rust met Leo Sayer nu.

0: Smith, Niall Horan. Op jou zo lekker een vrijdag. En Drive Safe. En daarvoor hoorde je Have You Ever Been In Love. Een beetje onbekend plaatje, maar wel een prachtig nummer van Leo Sayer.
1: Vandaag in de popmuziekgeschiedenis.
0: Op de avond van zaterdag 15 mei 1971 wordt er een bomaanslag gepleegd op de Mebo 2. Het schip van de zeezender Radio Noordzee. Om 7:50 zaterdagavond vertrekken drie mannen in een rubberboot naar de Mebo 2 van Radio Noordzee Internationaal, die voor de kust van Scheveningen in internationale wateren voor anker ligt. Drie uur later arriveren ze bij het zendschip. Twee van hen klimmen aan boord en plaatsen een bom in de machinekamer. De discjockeys en de bemanning die naar een voetbalwedstrijd op tv aan het kijken hebben echter niets in de gaten. Na het vertrek van de rubberboot merkt men aan boord dat de machinekamer in brand staat. Discjockey Alan West vraagt in de uitzending op 220 meter middengolf om assistentie voor het blussen van de brand. De schade is ruim 90.000 gulden. Achteraf blijkt het te gaan om een uit de hand gelopen poging om het schip binnen de Nederlandse territoriale wateren te brengen. In opdracht van Veronica, directeur Bul Verwij. Die heeft een zakelijk geschil met de Noordzee-directie en wil door beslaglegging de zender het zwijgen opleggen. Het plan mislukt en Radio Noordzee is een dag later weer terug in de ether. Het schip wordt vervolgens op open zee gerepareerd. Het incident mankeert echter wel het begin van het einde van de Nederlandse zeezenders. Op 17 mei 1971 wordt Norbert Jurgens, een reclamemedewerker van Radio Veronica, gearresteerd. Hij zou opdracht hebben gegeven voor deze aanslag op de Mebo 2. Een dag later wordt ook Veronica-directeur Bul Verwij gearresteerd. Hij wordt veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf.

0: Zo'n plaat, dan ruik je de zomer gewoon. Mattia Bizar. En Ticento op die Oso Lekkere Vrijdag. En daarvoor onder andere de plaat van Gilbert O'Sullivan en natuurlijk Ellen Foley. De
1: cover en het origineel.
0: Tijd voor de cover en het origineel. Het origineel komt in 1963. Is van Martha and the Vanellas, Heatwave. En de cover, die kwam in 2010 uit. Is van Phil Collins, Heatwave. In de cover en het origineel.
1: De cover.

0: dus uit 1963. Martha en de Vandellas, Heatwave. En de cover kwam uit 2010 van Phil Collins. Love is like a heatwave. Zo, hij schoot even verkeerd. Zo meteen zijn we terug naar het radio nieuws van 10 uur.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
7: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en EWS. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen, zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
9: Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering. Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden. 3 kilometer en 10 minuten.

0: 1960er Die Klingelinge vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Böbel.
1: Wacko Conduct, opnieuw van Omara. En daarvoor natuurlijk, ja, als je het gemiddelde van de hitparades in Nederland neemt, is het nu al de nummer 1. Justin de Wild, Cheerio.
2: Moments of Motown.
1: We duiken even in het Motown-archief en komen deze klassieker tegen van Tina Marie. This I Need Your Loving, opnieuw.

Christopher Kring, Elvis Presley. In the Ghetto en daarvoor de Tina Marie in Moments of Motown, I Need Your Lovin'. We zijn al terug, maar staan we bij de koffieautomaat? Want we hebben de zin in een lekker bakkie natuurlijk, hè. Goedemorgen!

0: Britney Spears op jouw zo lekkere vrijdag. En baby, one more time.
1: De ochtend.
0: Het is ochtend van 15 mei. Het is dag 135 in 2026. En vanochtend komen er verspreid over het land enkele buien voor. In het midden en zuiden komt de zon af en toe tevoorschijn. De maximumtemperatuur ligt rond 12 graden. En de wind uit west tot noordwest is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. En later wordt het op de zuidelijke helft van het land overwegend droog. Zowel op zaterdag als zondag kunnen enkele lichte buien ontstaan. Maar de buien zijn minder talrijk dan de voorgaande dagen. Sterker nog, de droge periode met zonneschijn zullen overheersen. En de temperatuur gaat daarbij geleidelijk omhoog. Op zaterdag moeten we het doen met 12 tot 14 graden. Maar op zondag wordt het 15 tot 17 graden. Maandag krijgen we te maken met een buienzone. Waardoor een deel van de dag nat verloopt. Ook de dagen daarna zijn nog enkele buien mogelijk. Maar veel vaker zal het droog zijn met ruimte voor de zon. Wat opvalt is de temperatuur. In de nieuwe week zit de temperatuur dagelijks in de lift. Vanaf dinsdag kan het regionaal weer 20 graden worden. En richting volgend weekend komen we zelfs uit op de zomerse 25 graden. Lekker toch?
2: Dit is hem. De o zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.

Los was, dat is de Keep in Touch. With the Dutch plaat, de nieuwe zin van de drie Jezus. Of van een nieuwe Nederlandstalige zin die we even in de spotlight zetten. En dit is

0: Warren op nieuws en Fever Dream.
1: De verjaardagskalender.
0: En wie al wie zijn allemaal geboren op 15 mei? Frits Kortals Alters, Nederlands politicus. Hij overleed in 2025. Geboren in 1931 en geboren in 1937. Overleden in 2017. Noel Hendricks. Nederlands ondernemer en sportbestuurder van volgens mij Rode JC, als ik het helemaal goed heb. Trini Lopez, de Amerikaanse muzikant, geboren in 1937 en overleden in 2020. Frank Sanders, Nederlands acteur, zanger, kleinkunstenaar. Hij was natuurlijk de partner van Jos Brink, is vandaag 80 geworden. Brian Eno, de Britse muzikant en producer, 78. Nieuws Overweg, voormalig voetballer, is ook 78 geworden. Mike Oldfield, de Britse muzikant en componist, 73. Prinses Margaretha van Luxemburg is 69 geworden. Nico Dijkshoorn, Nederlands columnist, dichter en schrijver, is 66 geworden. Frank de Boer is jarig, 56. Maar dan is ook Ronald de Boer jarig, ook 56.

0: Madonna, Get Into The Groove. En daarvoor hoorde je de jarige Birdie. En ook nog de jarige Mr. Props met Nothing Really Matters.
1: De nieuwe Stop 500 roulette komt vandaag uit op...
0: Het balletje leggen we neer op 189. Vorige week draaiden we Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness. En waar gaat het balletje naartoe? Daar gaat het balletje.

0: Het balletje is terecht gekomen op
1: nummer 119.
0: En daar vonden we Phil Collins. In the Air Tonight.

0: Nummer 19 het afgelopen jaar. In de nieuwste top 500. Phil Collins. En In the Air Tonight. Ah, we hebben een telefoon. Hallo, madat.
1: Hey, ik hou van slapen.
0: Ja?
1: Jij houdt van slapen.
0: Zeker.
1: Misschien moeten we dit een keertje samen doen.
0: Oh jee. Nou, misschien wel. Oké. Zometeen het derde en laatste uur vanochtend hier op die oh zo lekkere vrijdag.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie of ga naar www.robi.com.
7: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS.
9: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
10: Er staat een lange file op de A1, Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt.
11: Dit is hem. De

16 naar 11. Yo, zo lekkere vrijdag. Van Niels Divine hoorde je. En Shake It Up, inderdaad. Ik hou van Holland. Komt goed uit, want dit is Shirley heel even op Niels.

0: Weer zo'n stoffig kreng.
1: 67. En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe.

0: het hoekje van de kelder lag hij. Arthur Cunley, een lekker stoffelking. Sweet Soul Music, tijd voor... Ja, het is tijd voor koffie hier hoor.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
2: Koffie.
1: Tijd voor koffie, koffie.
3: Is het nou niet even tijd voor koffie?
2: Hoi, zin in koffie?
4: Koffie?
2: Lekker.
5: This is Rock.

0: Slade hoorde je in Tijd voor Koffie en Radio Wall of Sound.
1: De ochtend.
0: Het is de ochtend van 15 mei. Het is dag 135. En dit is het weekendweerbericht. Vanmiddag komen er verspreid over het land enkele buien voor. In het midden en zuiden komt de zon af en toe tevoorschijn. De maximumtemperatuur ligt rond 12 graden. De wind uit west tot noordwest is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. En later wordt het in de zuidelijke helft overwegend droog. Zowel op zaterdag als zondag kunnen enkele lichte buien ontstaan. Maar de buien zijn minder talrijk dan de voorgaande dagen. Sterker nog, de droge periode met zonneschijn zullen zelfs overheersen. De temperatuur gaat daarbij geleidelijk omhoog. Zaterdag moeten we nog doen met 12 tot 14 graden. Maar op zondag wordt het 15 tot 17 graden. Maandag krijgen we te maken met een buienzone, waardoor een deel van de dag nat verloopt. Ook de dagen daarna zijn nog enkele buien mogelijk. Maar veel vaker zal het droog zijn met ruimte voor de zon. Wat opvalt is de temperatuur. In de nieuwe week ligt de temperatuur dagelijks wat omhoog. Vanaf dinsdag kan het regionaal weer 20 graden worden. En richting volgend weekend komt zelfs de zomerse 25 graden in zicht.
2: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

Dat is hem woorden, de plaat met het stempel Noah Kahan en American Cars. Wat een prachtige plaat. Volgende week krijg je officieel dat stempeltje op het douche. En is het de plaat met het stempel. Dit is jouw zo lekkere vrijdag. Homewrecker is de laatste van Summer News. Yeah.

0: Louis Capaldi. Op nieuws. En Stay Love. Het is 11:58. Goedemorgen.
1: Het woord van de dag.
0: Tijd voor het woord van de dag. En het woord van de dag is vandaag klinomanie. Dat zijn misschien woorden die je niet kent, maar die omschrijven wel dingen die je wel kent. Leuk om met uw collega's mee te imponeren. Klinomanie, dat is het woord van de dag. En klinomanie is de ziekelijke behoefte om altijd in je bed te blijven liggen.
1: Het

0: Dennis en Sledge op nieuws en Lost in Music.
1: Toekomst muziek. In the future.
0: Na een paar jaar zonder nieuw werk duikt Chaka Khan ineens op als Chuckzilla. De Amerikaanse zangeres die eerder geschiedenis schreef met Groovers en klassiekers als Ain't Nobody en I'm Every Woman kiest op haar nieuwe single opvallend nadrukkelijk voor pop and dance. Chuckzilla schreef ze samen met Sia, die ook de backing vocals toevoegde. Producer is Craig Kirsten, bekend van het werk voor onder meer Adele en Pink. En ook Sia zag meteen de potentie in de titel Chaka is toch Godzilla onder de zangeressen. Chuckzilla is een concept van een gelijknamig album dat 18 september verschijnt via BMG. En het is haar eerste volledige studioalbum sinds Hello Happiness.

0: tot zover de ochtend op die oh zo lekkere vrijdag. Van nieuws natuurlijk. Zo ineens start de middag met Angelique. Break tussen de mannen. Time-out. Daarna Reinier Witbolsveugen. Hij was trouwens gisteren jarig, hè Reinier? Ja, je kan even via de studio nog even een appje sturen. Kan je hem alsnog feliciteren. Daarna natuurlijk Hermans op vrijdag met Arjan. We hebben natuurlijk de Vossenjacht met Harry Vos. En Du Baron met een hele lekkere disco-mix. Dan zie je ook zo lekkere vijf nieuws. Binnen zon nog weer. Even naar Jacques met 19 toen.
1: Leuk, hè?
2: Ja, tot snel.
1: Doei!
3: Nou, de kutaflevering.
1: Oh, de vaart.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
7: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
8: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
9: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
10: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
11: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.
2: Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, je kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht, komt door een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2.
3: Dit is hem, de

0: Acuna.
1: Angelique's Lunch Kralen.
2: Dit was een lied van Angelique.
3: Dat was hem weer. Jouw portie jaren 90 beleving in dit uur. Dreamer van Living Joy. En voor de lunchknallen hoorde je het heerlijke Hands Clean van Alanis Morissette. En nu één van mijn favorieten van Toto. Het nummer gaat over een journalist die in Zuid-Afrika een meisje ontmoet en zich over haar ontfermt. Nu opnieuw, Mushenga.

Dus deze break op jouw vrijdag vliegen de hitsje om de oren. Na Changes van Tupac is het nu de beurt aan mijn ode aan ABBA. Vandaag met Voulez-vous. En na de verkeersinformatie van de ANWB ben ik weer bij je terug met New Sensation van In Excess.

0: Amsterdam staat het nog steeds stil tussen Voorthuizen en Hoevelaken over 6 kilometer. Veel vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook naar een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan maar beter omrijden via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. Grenscontrole zorgt voor een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens, 6 kilometer file.
1: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.
1: Kuipers. Welkom bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

weer bijna. Deze aflevering van Time Out. Maar nog zeker niet het einde van deze oh zo lekkere vrijdag, waarop onze mannen jou dichter naar jouw weekend toe brengen. Ik laat je achter met Richanelle en Queen. Fijn weekend en tot volgende week.

0: dan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Robbie Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robbie-app voor alle informatie. Of ga naar www.robbie.com.
4: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
7: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
9: Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die twee rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf Knoopend Kundenberg tot aan de grens.
10: We gaan het nog één keer doen. Your request. vrijdag 22 mei aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei, nog één keer Your Request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
11: Your Request op Nieuws Internet Radio.
12: Dit is hem, de

Threaten van Natasha Benningfield bracht ons even na 1 uur op deze vrijdagmiddag 15 mei 2026 de oh zo lekkere

0: Wow, Narada Michael Walden, de Timex Social Club en het weeroverzicht. En we trappen af in 82 met Baby, We Gonna Love Tonight. Hier is Lime.
1: Wow, Reinier Witbos Veugel.

0: weeroverzicht.
1: Het is een wisselvallige middag met een matige wind die de temperatuur rond de 14 graden houdt. De meeste regen is inmiddels achter de rug. Ook morgen blijft het licht wisselvallig met 14 graden, maar de zonkracht is met een score van 5 wel aanwezig. Dus onderschat de kracht van de zon niet tussen de buien door. De zondag ziet er een stuk hoopvoller uit, met meer zonuren en een aangename 16 graden. Maar houd ook rekening op een buitje. Kijkend naar de maandag lijkt de warme lucht echt terug te komen met maxima van 18 graden. Met zon, maar ook nog kans op een buitje.

0: The Crocodile Rock. En daarmee is het even na 2:30 geworden op deze vrijdagmiddag. Waar we zo verder gaan met Wannabe Starting Something van Michael Jackson. Maar we schakelen eerst over naar de ANWB in Den Haag. Kijken hoe het met de vrijdagmiddagdrukte staat.
1: Enkele korte files staan er vandaag. Een paar uitschieters op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam was de vertraging heel groot. Bij Hoevelaken door een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nog een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knopend Paugraven en Ravenstein. 6 kilometer file, een half uur extra reistijd. En een half uur op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knopend Kundenberg en de grens 5 kilometer file.
2: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

van de King of Pop, Michael Jackson. En daarmee is het 2:10 geworden op de oh zo lekkere vrijdag op NEWS. Met onderweg de alarmschijf van 40 jaar geleden.

1986 werd hij verkozen als de alarmschijf Cock Robin, The Thought You Were On My Side. Een plaat die daarna 10 weken lang genoteerd staat in de Nederlandse top 40. En de top 10 haalt en piekt op nummer 5. De o zo lekkere vrijdag op NEWS. Met Now Christian in het vooruitzicht naar de Simple Minds. Dit is Up On.

met That's Nice. En daarmee is het 2:05 geworden. En gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze vrijdagmiddag 15 mei. Die we aftrappen met de Blue Nile en Tinsel Town in the Rain. Verder Survivor, Van Halen en Afrojack en The Ritchie Family. En dit uur al ik je achter met John Farman. Hier is Age.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
8: Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en afrit Urk door een kapotte auto, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraven en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file.
9: We gaan het nog één keer doen. Your request. Vrijdag 22 mei, aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. vrijdag 22 mei nog één keer Your Request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
10: Your Request op Nieuws Internet Radio.

0: bij het tweede uur van Muziekplezier op deze vrijdagmiddag 15 mei 2026. De Ozo, lekkere vrijdag op NEWS. De opstart richting jouw weekend. Met nog een uur lang Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de 10's en de 20's. Met zometeen Van Halen na Survivor. Hier is Eye of the Tiger.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvleugen.

scoorde in 86 een top 40 notering met deze Why Can This Be Love? En daarmee is het 17 over 2 geworden op deze vrijdagmiddag 15 mei. Met zometeen een klassieker uit 78 van The Ritchie Family. Maar is Avril Jack en David Guetta. Hier is Hero. Later.

met American Generation. Met vooruitzicht Robert Palmer. I'll Be Your Baby Tonight. Samen met UB40. En rond 2:30 hebben we het weeroverzicht voor je klaarstaan. Met nu een andere klassieker uit 74. Dit is Jolene van

0: weeroverzicht.
1: Het is een wisselvallige middag met een matige wind die de temperatuur rond de 14 graden houdt. De meeste regen is inmiddels achter de rug. Ook morgen blijft het licht wisselvallig met 14 graden, maar de zonkracht is met een score van 5 wel aanwezig. Dus onderschat de kracht van de zon niet tussen de buien door. De zondag ziet er een stuk hoopvoller uit, met meer zonuren en een aangename 16 graden. Maar houd ook rekening op een buitje. Kijkend naar de maandag lijkt de warme lucht echt terug te komen met maxima van 18 graden. Met zon, maar ook nog kans op een buitje.
2: Het zal doen.

0: The Rain, daarmee is het 3:04 geworden hier bij Muziekplezier. Waar we zometeen verder gaan met Kool & The Gang, met Peacemaker. Maar we schakelen eerst over naar Den Haag, naar de ANWB.
1: Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en afrit Urk door een kapotte auto, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraaf en Ravenstein. Een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file.
2: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws, internet, radio.
2: Welkom bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws, internet, radio.

0: Dames en heren, gingen we terug naar 1986 met The Peacemaker. En is het 2:50 geworden. De laatste 20 minuten van muziekplezier. Op deze vrijdagmiddag 15 mei 2026. Waar we op weg gaan naar Arjan Hermans met Hermans op vrijdag. Straks tussen 3 en 6 uur. Zometeen de hit in een verstaanbare taal. Maar eerst de klassieker uit 77. Lou Rawls. And see you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Verstaanbare taal.
1: We hebben een belofte afgelegd in een tijd dat alles nog onbeschreven en vol mogelijkheden was. Het was niet zomaar een vluchtig woord, maar een fundament dat we samen hebben gelegd, terwijl de wereld om ons heen in beweging bleef. We wisten dat er momenten zouden komen, dat de wind zou draaien en dat de fundamenten van onze eenheid op de proef zou worden gesteld door de grillen van het lot. Het is immers makkelijk om de koers te wijzigen als de zee onstuimig wordt, maar de ware kracht ligt in het vasthouden aan de oorspronkelijke visie en het herinneren van de reden waarom we ooit samen aan deze reis zijn begonnen. In een wereld waarin alles vervangbaar lijkt en trouw soms een vergeten deugd is, kiezen we voor diepte van een gedeelde geschiedenis. Het leven vraagt om het overbruggen van verschillende en het herontdekken van de passie die ons bond. Zelfs wanneer de dagelijkse sleur probeert de glans ervan te doven. We hebben een verbond gesloten dat sterker is dan de tijdelijke stormen. Een eenheid die veigert te breken onder de druk van het alledaagse. Laten we de herinneringen koesteren en de toekomst bouwen op het onbreekbare vertrouwen dat we voor elkaar bestemd zijn. Voor ons is er maar één logische weg. Laten we samenwerken.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

van de gelijknamige bandfilm Duran Duran uit 1989. En daarmee is het 8-3 geworden en lopen wij tegen het einde aan van Muziekplezier. Arjan Hermans neemt zometeen na 3 uur het stokje over. Je hoort hem tussen 3 en 6 met Hermans op vrijdag. Daarna de Vosjacht met Harry Vos tussen 6 en 8. En een toetje van de Ozo Lekkere Vrijdag met Du Baron en The Dance Night. Ik spreek je morgenochtend tussen 9 en 12 uur met de klank uit de jaren 70, 80 en 90 met The Weekend Show. En Muziekplezier is er volgende week vrijdagmiddag weer tussen 1 en 3. Ik heb voor vandaag nog klaarstaan Wings en Silly Love Songs. Maar eerst History, een product van eigen bonen van Mai Tai. Ik wens je nog

0: kan voor professionele DJ- en producerlessen verwerken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie of ga naar www.robby.com.
7: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws en EWS.
9: Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunt de Ewijk en Paalgraven heb je een kwartier vertraging door een ongeluk.
2: We gaan het nog één keer doen. Your request. Vrijdag 22 mei. Aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei. Nog één keer your request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
10: Your request op Nieuws Internet Radio.

dat het inderdaad nog twee keer is in mijn leven dat ik dit programma ga presenteren. Hemels op vrijdag. Want die volgende week hebben we gereserveerd voor jullie aanvragen. Ik hoop dat het drie uur lang te vullen is. Joey Quest. En dan kun je nu al gaan beginnen met de plaat te vragen via mijn socials. Arjen Hermans. We draaien Fischer Zee en So Long. En daarvoor draaien we You Really Got Me van Van Halen. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag. Daar had je misschien in de gaten. En waarschijnlijk ben je gewoon lekker vrij. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Want je hebt lekker een lang weekend vanwege de Hemelvaartsdag gisteren. Wij zijn gisteren naar het Jazz Festival in Breda geweest. Dat was gezellig zeg. Jongen, jongen. Dat gaat tot met zondag door in Breda. En tipje, het wordt weer beter weer. En mijn dochter zit nog hier. Die gaat vanavond even kijken naar. Dat is echt leuk. Jazz Festival is echt tof in Breda. Dus het was een hele leuke dag. En we zijn eigenlijk net thuis. Ja. Reinier, dankjewel voor het muziekplezier. Reinier, hoor je morgen met z'n 9 en 12 met zijn programma. De weekendshow Huub de Mooi komt erachteraan gestormd. En dan ben ik weer even terug met het beste van eigen bodem Mede-Holland. We horen ook nog Angelique met Time Out. En natuurlijk Ad Koppendraaien met zijn programma De Ochtend. Mensen, we hebben er zin in. Drie uur lang de lekkerste muziek. Leuke wetenswaardigheden. We hebben natuurlijk Zons Nieuwstip straks. En popnieuws over onder andere Paul McCartney of de Beatles eigenlijk een beetje. Nu, de nieuwe single van Shanna Spyro. Die is mooi, zeg. Hier is Material Lover. Dat is lekker, man. Oh. Maar het weekend, ja, dat staat eraan te gebeuren. En straks natuurlijk ook Harry Vos in de Vossenjacht. En die

0: jij het al gehoord?
1: Jij het al gehoord?
0: Wist jij dat?
1: Zij dat?
0: De opmerkelijke gebeurtenissen van...
1: Ja, een vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio heeft ruim 1,8 miljoen dollar gewonnen... met een kraslot dat ze eigenlijk helemaal niet wilde kopen. En de vrouw kocht in een café in de plaats Springfield een lot van $20... maar kreeg per ongeluk een ander lot dat ze wilde eigenlijk. Toch besloot ze om het maar niet te ruilen. Volgens de loterij had ze kort daarvoor verhalen gehoord... van mensen die juist met zo'n fout lot veel geld wonnen. Nou, dat is een goede ingeving geweest, een grote ingeving namelijk zelf. Het lot leverde haar een jackpot op van ruim $1,85 miljoen.

dikke volle week hierna. En is het doek wat helaas valt. Daarvoor hebben we het draaien trouwens Def Leppard en Animal. Ja, het is toch een beetje gemengde gevoelens als je dan Ad ook weer ziet. Vorige week in de Radio Studio. Dat is toch wel heel mooi. We hebben een mooi team. Daar ben ik hartstikke trots op. En een geweldige mooie luisteraars. Oh. Oh.

0: Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging. Er staat 7 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dan de A15 van Gorinchem naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een half uur vertraging door een ongeluk. Je wordt er langsgeleid via de vluchtstrook. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6. Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics. Jouw verzoeknummer.

0: Dans op vrijdag. Vrijdagmiddag van 3 tot 6 met Arjan Hermans.
1: We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Nieuws, internet radio.
3: Ik ben Lisbeth en wij willen met mensen spreken over de Bijbel.
4: Oh. Nou, op dit moment zit ik een potje te schijten, dus ik heb er even geen tijd voor.
3: Nee, dat begrijp ik. Nou, ik wens je een fijne dag verder.

stem, wat een icoon. Long John Baldry. Morning Dew daarvoor, Paul McCartney en My Brave Face. De ene pophit naar de andere pophit. En volgende week bij Your Request. Dan kun je nog één keer via mijn socials jouw plaat aanvragen. Dan gaan we tussen 3 en 6 jullie platen nog eenmaal draaien. Dus je kunt nu al losgaan op mijn socials. Arjen Hermans via Facebook of via Instagram. Nu het prachtige Don Henley in een New York Minute. Opnieuw.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
6: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige, inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten.
9: We gaan het nog één keer doen. Your Request. Vrijdag 22 mei. Aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei. Nog één keer Your Request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
10: Your Request op Nieuws Internet Radio.

0: Uit de vergezelde radiostudio bij NWS. Ja, mooi man. Zonne was binnen, mijn dochter is binnen. Carlo Schoenmakers, de penningmeester van de bak van Boemeldonk is binnen. Dat vind ik heel hartstikke lekker. Anita is even er binnen toe, dus dat is weer mooi. Al die vier die binnen zijn in de radiostudio. We zijn Little Steven, Ruben Blaze en Bitterfruits. En daarvoor draaien we Jimmy Mahorn en Dance Across the Floor. Vrienden van de radio, daar gaan we weer 2 uur lang. Nog tot aan 6 uur, helemaal op je radio.
1: Ja, het feest kan weer beginnen, laat
0: je kunt hem nog even uitzetten, maar zo niet doen. Laat die radio maar gewoon lekker draaien, hoor.
1: Niet zo chagrijnig.
0: Onderweg Wendy en Lisa, Waterfall, Windjammer en de Jugal. Hier is Jamaican Bam Bam.
2: Arjan Hermans.

0: aan de donderdag weer tussen 7 en 9 met Jacques de Geel. Misschien kom je al voorbij, wie weet. Windjammer, Tossing and Turning voor de Jamaican Bam Bam van Jugal.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Nou,
1: wist jij dat?
0: Ja.
1: De opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Aan de zuidpunt van het Iberische Schiereiland, waar de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan elkaar bijna raken, voltrekt zich al decennia lang een milieuprobleem dat nauwelijks voorstelbaar is in modern Europa. In Gibraltar wordt het ongezuiverde afvalwater van bijna 40.000 inwoners en bedrijven rechtstreeks in zee geloosd. Simpelweg omdat het gebied nooit een waterzuiveringsinstallatie heeft gehad. Ja. Ja, milieuactivisten, vrienden die aan het luisteren zijn, dat is wel een ander dingetje. Als je dus zelf moet uitkijken met je afval wat je allemaal doet en moet scheiden, dat het daar in Gibraltar gewoon ongezuiverd in de zee wordt geloosd.

0: veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel een half uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6. Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics. Jouw verzoeknummer.

één keertje drie uur en dan is het afgelopen. Dan zal ik dit programma nooit meer presenteren op de radio, helaas. Hermans op vrijdag. Want volgende week hebben we Joey Quest er eenmaal. En ga naar de socials van Arjen Hermans op Facebook en vraag alvast je plaat aan. Ik heb er iets op gepost.

Heb je het verhaal gehoord dat een dochter van Anita morgen, althans binnenkort, naar Harry Styles gaat met twee verschillende pakken? Hoe mooi is dat dan? Geweldig. Zo rond top, joh. Veel plezier daar. Nou, de concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena trekken veel buitenlandse bezoekers naar Amsterdam toe. En de 10 shows van een Britse artiest zijn de enige op het Europese vasteland, waardoor ook veel mensen uit andere landen naar Nederland reizen. Maar Sharon is erbij. En speciaal van Sharon draaien we niet die kutplaat, maar deze, Silent Times.

0: Harry Styles gaan, John?
1: Ik vind dit nummer fantastisch.
0: Mooi, hè? Mooi,
1: absoluut, absoluut.
0: Zou ik glitterkleding aantrekken dan?
1: Ik heb nog wel een glitterblusje liggen hier.
0: Oh, dat kun je trouwens aantrekken op de 4 oktober, hè, met ons feestje, Grote Fout.
1: Ja.
0: Het veel als
1: ja, dan doe ik een Borat-string aan.
0: Oh, ja, dat is mooi. Jullie zijn getuigen, hè?
2: Ja.
0: Jullie zijn getuigen.
3: John's nieuws tip van de week.
0: Nou heb je wat gezegd. Ja, dat heb je wat gezegd, dit. Hoe is het, jongen?
1: Ja, heel goed.
0: Lekker, we hebben gisteren raar gedaan, maar vandaag lekker hier op tijd.
1: Ja.
0: Lekker, man. Gezellig.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch? En zondag ga je naar het jazzfestival?
1: Misschien ga ik zondagavond even naar Mel en de Vintage Voetje kijken, ja.
0: En die staan waar zo?
1: Op de Grote Markt.
0: Op de Grote Markt.
1: Ja. Ik ben helemaal fan van Tom Dijkmans, hè, de drummer van Mel.
0: Oh, die speelt dat. Tom Dijkman speelde vroeger bij Marco Borsato.
1: Die speelde vroeger bij Marco Borsato, Ruudje Kolter op de Nijs. Ja.
0: Leuk, tof. Jij hebt goede weer volgens mij zondag, hè?
1: Ik hoop het. En anders blijf ik gewoon thuis. Ik ga me niet nat laten regenen voor een muziek hier.
0: Carlo gaat morgen naar het jazzfestival. Hoe laat ga je? 2 uur? 4 uur? Oh, dat moet je, 2 uur is een mooie tijd, joh. 2 uur is een mooie tijd. We kijken.
1: Maar werden hij 2 uur langer volhard dan jij gisteren?
0: Ik zou je vertellen, ik was er echt op tijd. Om 12 uur ongeveer, een uur of 12:30 ongeveer. En wij hebben nog gegeten bij Charelli. En we zijn echt om een uur of 2:30 naar de stad, binnen de stad gegaan. En ik klokte hier van gisteravond om 11 uur pas de sleutel in het gat. Dus
1: daarom kreeg ik om 12:30 nog een appje gisteren.
0: Ja, exact. Toen lag de andere helft al lang op rit op bed.
1: Oh wel.
0: Het was hartstikke gezellig, echt serieus. Hey, John's nieuwstip. Ja, je hebt een bed gekozen. Ik ben daar waanzinnig fan van.
1: Nou, luister. 2 jaar geleden, Arjan, en wij hebben het samen meegemaakt.
0: Ja.
1: Hebben wij deze band voor het eerst in ons leven ontmoet.
0: Wij ook niet, hè?
1: We waren op Pinkpop. Het was fantastisch weer. 30 graden. Er stond een band op Mainstage die wij niet zo leuk vonden. Zullen we even in de tent gaan kijken? Daar staan er wat minder bekende bandjes. En wij komen die tent binnen en die band begint te spelen. Wij kijken elkaar aan en we waren op slag verliefd.
0: Ja.
1: En ze hebben pas 1 album gemaakt, maar afgelopen maandag is het 2e album uitgekomen. En ik heb het over The Haunted Youth.
0: Ja, geweldig.
1: Een band uit België. Een beetje psychedelic rock, een beetje Cure, een beetje War on Drugs. Het zit er allemaal in. En ik heb het nieuwe album van de week helemaal geluisterd in de auto. Ik heb zoveel in de file gestaan dat ik hem zelfs 3 keer geluisterd heb.
0: Hmm.
1: En de nieuwste tip van mij is niet de single, maar wel het meest beluisterde nummer nu al van het album. En dat is Dead Wish. Dus een bandje dat wij 2 jaar geleden omarmd hebben samen.
0: Ja.
1: Wil ik nu even de eter in slingeren met een track van hun nieuwe album. Haunted Youth met Dead Wish.
0: John's nieuwstip. Dankjewel, man.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: John's nieuwstip van de week.

0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
7: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
8: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Verwerken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
9: Dit is Ewald van Lunt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in het Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
10: Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Door een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is weer dicht.
11: We gaan het nog één keer doen. Your request. Vrijdag 22 mei. Aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei. Nog één keer your request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
12: Your request op Nieuws Internet Radio.

0: Direct Summer. En nu het mooie Deacon Blue, Your Town. Welkom vrienden, tot aan 6 uur op je radio.
1: Luister naar Herman's Opvrij.

0: gezien in Keulen, gezien op Pinkpop een aantal jaar geleden. Wat een band is dit, zeg. Fantastisch en wat leuke mensen. Ik heb ze nooit gesproken, maar goed, daar ga ik maar vanuit. Direct Born Again draaien we. Daarvoor draaien we ook nog de opening van vandaag. Deacon Blue in Your Town, dat is lang geleden die plaat hebben gehoord. Onderweg Summer op de radio.
1: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
0: Laat je lekker gaan, joh. Lekker lang weekend. Voor veel mensen, behalve voor ik. Met mij, dus ik kijk. Ja. Onderweg, use Game

0: Saw You Conquered. Lekker vrolijke platen. Dan krijg je ook te horen de laatste twee uur van nieuws bestaan. Op 31 mei. Tussen 4 en 6. Lekker vrolijke muziek. Niet allemaal dat depressief wordt. Dat gaan we niet doen. We gaan met opgeheven hoofd stoppen de radio. Dus, oh, dat is dan wel een dingetje. Dan wordt daar de Summer and Unrest.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Ja.
1: Wist jij dat? Nou. De opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Nederland hoort bij de landen met de hoogste lonen ter wereld. Maar het staat meestal net buiten de absolute top 5. En rond plek 9 tot 15 in de internationale ranglijsten. In één bekende top 10 haalt Nederland zelfs plek 9. Met een gemiddelde maandsalaris van $3,494. En de landen met de hoogste lonen ter wereld zijn... Hier komt de top 5 aan. Nummer 5, IJsland. Met tussen de $4,000 en $4,500 per maand. Singapore met $5,000 per maand. Nummer 3 is de Verenigde Staten met rond de $6,400 per maand. Luxemburg rond de $6,600 per maand. En absoluut nummer 1, wat beste lonen en hoogste lonen ter wereld, is Zwitserland met een, komt-ie aan, inkomen per maand van

0: herinnering op dit moment wel over Mavs. Murder First Sight.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo, die kisten, what the fuck. Man, man, man.

gebruikte Nits. Niet te warren met de Nits. Dat mag niet meer. Het is tegenwoordig Nits. En In the Dutch Mountains. En Orchestral Manoeuvres in the Dark. OMD. Voor de wat makkelijke mensen. En Messages. We gaan eigenlijk de Tarnie Spencer Band draaien. Die gaan we draaien voor mijn grote vriend Peter Houtenpen. Ja, vind ik mooi. En Peter die was heeft zijn programma iedere maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 in de ochtend. De tijd staat even stil. En ik hoorde die plaat van Peter, die hoorde ik dan voorbij komen in zijn programma. Catty's Clown. Gaan we daar speciaal voor jullie draaien. En ook voor Marie-Louise Plaat natuurlijk. Maar tot die tijd, lekker vrolijkheid. Hier is Wem.

0: 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Komt door een auto met pech. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6, Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics, jouw verzoeknummers

0: mezelf. En dan wel Lieve de Lak en Topper Hedden. Met dank aan de jingle van Floris van den Broek, de stem van Nederland.
1: Ja,
0: geweldig. Floris, als je luistert, jongen, dankjewel voor al die jaren dat je ons zo geholpen hebt met al die inspreken van die jingles. Je hebt een geweldige, markante stem. En Floris, we love you bij Nieuws, dat weet je. Ja, een Amerikaanse man is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 jaar voorwaardelijk voor het stelen van onuitgebrachte muziek van Beyoncé. Calvin Evans bekende dat hij in 2025 een harde schijf heeft gestolen uit het huurauto van de choreograaf. Van Beyoncé dus. Over Beyoncé is

Nick Lowe. Mooi lachen. Ik heb ooit een disjockey gehad op de radio. Moet ze lachen. Die kon nog altijd Nick Lowe af. Nick Lowe. Het was Nick Lowe. Dus, en have a boy and have a man, jongens. Dat dadelijk Child in Time van The Purple. Dat is een mooie evergreen om mee te stoppen. En daarna Harry Vos met de Vosjacht. Begin met een plaat van de Simple Minds. Ik zal niet zeggen wat het voor een plaat is, maar

0: Live vanuit het hart van Prinsenbeek was dit Hermans op vrijdag. De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis? Of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
9: We gaan het nog één keer doen. Jori. request. Vrijdag 22 mei, aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei, nog één keer your request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
10: Your request op Nieuws Internet Radio.

Simple Minds en Waterfront. Joris is juist Arjan Hermans met Hermans op vrijdag. Dat betekent dat het inmiddels 11 minuten over 6 is geweest. Tot 8 uur is dit de Vossenjacht. Met nu Amy McDonald. Mocht je nog geen honger hebben, this is the life.

Stray Cats and Rock This Town. Nou ja, je kan beter lekker rock en rollen in je woonkamer. Want kijken naar het weerbericht. Hot stuff, daar komt het voorlopig even niet van. Het is voornamelijk regen, kou. De kachel moest gewoon weer aan. Dit is Donna Summer.

0: laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
1: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
3: Nieuws Internet Radio.

Maria Sadora. En When the Rain Begins to Fall. Nou, daar kan ik gelijk wel eventjes antwoord op geven. Dat is rond 7 uur, 5 over 7. Dan zal de regen gaan vallen. En ja, tegenwoordig blijkt weer voorspellen behoorlijk lastig. Dus het zou fijn zijn als deze voorspelling klopt. Want wie weet kom ik ooit nog eens met al die bekende weermannen die het altijd ook goed hadden in een Hall of Fame terecht. Dit is de script en Will I Am.

Day en Where Is My Husband op jouw NEWS. En daar is het tijd geworden voor nieuwe muziek. En misschien is het er een beetje vroeg voor. Aan de andere kant misschien ook wel niet. Ga je deze aankomende zomer nog wel een boel horen. Ik vind het in ieder geval een vrolijk zomersnummer. En ik denk dat hij redelijke hitpotentie heeft. Dit is namelijk Gordo en Reinier Zonneveld. Geen familie van. En Loco Loco.

0: drukken. De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl. Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
7: Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
8: We gaan het nog één keer doen. Your request. Vrijdag 22 mei. Aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei. Nog één keer your request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
9: Your request op Nieuws Internet Radio.
10: Dit is hem. De o zo lekkere vrijdag.

Tiffany en I Think We're Alone Now. Nou, dat denk ik zeker niet. Goedenavond, leuk dat je luistert. Je luistert nog steeds naar de Vosjacht tot 8 uur. En daarna natuurlijk nog een uur lang live in de mix. Ons eigen Du Baron. Met dit uur nog heel veel muziek onderweg. The Two Brothers on the Fourth Floor. Maar eerst is dit, The Human.

0: zijn op dit moment geen file-meldingen.
1: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.

Jam in a Town Called Malice. Ja, en die WS waar tijd is geworden voor de Hollandse meezinger. En voor die Hollandse meezinger heb ik vandaag een leuk nummer mee. Al zeg ik het zelf, anders kies ik hem ook niet uit natuurlijk als hij niet leuk is. Alleen, daar is wel een leuk dingetje bij. Want deze zanger die doet ook heel veel imitaties. En dit nummer van hemzelf heeft hij ook als promo. Heeft hij hem al in allerlei imitaties tegen horen gebracht. Maar het viel mezelf op dat als ik de imitaties had gehoord, dat het origineel eigenlijk niet zo leuk meer was. Dus we spreken af. Ik ga eerst de Hollandse meezingen draaien. En daarna laat ik jullie even dat fragment horen. Dat is echt geniaal. Kun je niet wachten. Nou, dan heb je pech. 3 minuten en 5 seconden. Daarna heb je weer kans. Dit is de nieuwe van Gino Graus en Favoriete Kroeg.

En ja, ik had al gezegd, hij heeft dus van zijn eigen nummer ook een versie gemaakt met allerlei imitaties die hij zelf heeft gezongen. En die wou ik jullie toch niet onthouden, dus die ga ik er heel eventjes bij pakken. Dat klinkt dan vervolgens, als hij dat doet, als volgt. Dit is dus zijn eigen nummer, mijn favoriete kroeg. En die heeft hij dus op zijn eigen Facebook. Doet hij wel vaker met nummers trouwens. Ook andere artiesten die hij met dit nummer bij elkaar doet. En dat is op zich... ik ben benieuwd. Ik laat hem expres nu horen. Want in eerste instantie dacht ik... Als ik dit na die tijd laat horen is beter. Want ik vind eigenlijk deze wel beter. Dus dit is Gino Graus. Maar dan in allerlei imitaties.

gebeuren. Dan hebben we een allerlaatste Your Request. En voor die request gaat het dus, ik geloof zo meteen nog, een post uit. En dan kunnen jullie nog eenmalig je favoriete nummer aangeven. Het is misschien leuk om daar ook een leuk verhaal bij te doen, waarom het je favoriete nummer is. En ik heb mezelf voorgesteld dat als jullie nou enorm je best gaan doen en heel veel verzoekjes gaan aanvragen, en Arjan die kan ze in die 3 uur niet draaien, dan lever ik gewoon een uurtje in. En dan zal ik ook de request gaan draaien, zodat alles gedraaid wordt. Dus ik hoop dat dat het geval is. Dat

fantastisch. Volgende week vrijdag dus. Hermans op vrijdag niet, maar een allerlaatste Your Request. Vraag ze aan. En ja, misschien vind je ook Alides Hiddink wel fantastisch. Ik wel in ieder geval. Ik word er vrolijk van. Dit is Hollywood 7. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Duberon. En tot volgende week.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
9: We gaan het nog één keer doen. Your request. Vrijdag 22 mei, aanstaande. De laatste keer dat jij je plaat aan kunt vragen. Vrijdag 22 mei, nog één keer Your Request. Vraag jouw plaat aan via onze socials.
10: Your Request op Nieuws Internet Radio.

0: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
5: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.

0: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Dit is Ewout van Lint met het radionieuws op Nieuws en EWS.
6: Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven de gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws en EWS.

0: om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis? Of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes. En borrelplanken met gepersonaliseerde

could.

0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
3: Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: Een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Only Disco met Jacques. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op Nieuws.